0: 包括最水的那个时代。
1: You listen the best radio in town. Op top, op top, op top, op top.